0: Pop Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer. Smash Mouth.
4: Sheryl Crow.
5: Blink-182.
6: Three Doors Down.
7: The Goo Goo Dolls and The Fray.
8: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 2 uur.
9: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
9: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
9: De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom.
10: Welkom.
0: Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
11: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorinchem met omhoog gekomen asfalt. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100% als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten.

soorten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100% als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde wind.

stoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Oké, bye.
1: Dit is het geluid van de non-stop hitmachine. Hitmachine. Check this out, right? 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100% als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien.
2: En dit was het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder...

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 6 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
6: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1, alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Dick ter Hark.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: In het zuidoosten van Oekraïne zijn twee doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de twee doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen... tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen... tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Dick ter Hark.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Dick ter Hark.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 10 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Dick ter Hark.
6: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropennacht in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar vier andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. I've been out.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Dick ter Hark.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
3: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted. Na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel. Maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Citic-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit is...
4: Oh, I'm like, damn.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Ja, 21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
2: En dit was het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Ja, 21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Maliveld niet door. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer. Smash Mouth.
4: Sheryl Crow.
5: Blink 182.
6: Three Doors Down.
7: The Goo Goo Dolls and The Fray.
8: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 2 uur.
9: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
9: Goedemiddag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
9: De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's bewering. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
10: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder...

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedemiddag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verderop na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze het terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
5: Three Doors Down,
6: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
7: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 6 uur.
8: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
8: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
8: Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
9: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De bar in het Zwitserse Crans Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis hits.
1: Here we go again.
0: 2FM. Voorzichtigheid geboden.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De bar in het Zwitserse Gran Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Het weer, vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: you, look what you just made me do.
1: Niet houdt jou nog tegen. Tik, diep, gooi het in onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
1: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
1: 2FM Hits Nieuws.
2: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleiwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleiwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vandaag getrouwd met haar partner Koert Kleiwecht. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna 1 van de voertuigen in een droge sloot belandde. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niets. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. Politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niets. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Pop Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 10 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
6: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
6: Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp, maar een algemene helmplicht komt er voorlopig nog niet. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermers in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
3: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM.

dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust. Het weer: er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijke wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt 27 tot 32 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: mailbox studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust, in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust. Het weer: er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijke wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt 27 tot 32 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust. Het weer: er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijke wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt 27 tot 32 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
6: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
6: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van